niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet er ook.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: avond heb ik nooit genoeg.
1: Unity NL op DAB+. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Je zingt ze mee. De avond.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
2: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de scheuren in de Schuurhofbrug 12 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer file bij afrit Rotterdam Centrum door een pechgeval 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne tussen Brieden en de N15 5 kilometer file. Dat komt door de file op de Schuurhofbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Tap Toe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Tap Toe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveille, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelevaar en Zween en Schiphol 13 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. 10 minuten is de vertraging. En de scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug zorgt ook weer voor veel vertraging op de A15. Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 10 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer gaat via de vluchtstroken langs. En ook via de N218 Spijkenisse-Oostvoorne bij Kruiningen-Gors 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
4: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
3: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
5: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
3: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Woerden 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug 20 minuten vertraging door wegdek in slechte toestand. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file van 4 kilometer bij Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En een kwartier op de N420 Nieuwebrug Woerden bij Woerden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Taptoe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Taptoe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveille, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Boerden 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhoofdbrug 6 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Pak mij. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Tap Toe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Tap Toe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveille, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze maandagochtend 21 september. Met Jeroen van Zijl zo meteen naar Raymond Hermans, ons pakken ze niet. Yeah.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met Jeroen van Zijls, Ladder naar de Hemel. En Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Hey, welkom. Het is even naar 10 op deze maandagochtend. Een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Ik hoop dat je een mooi weekend achter de rug hebt. Ik moet zeggen, ik had een heerlijk weekend. Zaterdagavond een feestje. Gisteren een beetje rustig aangedaan. En vrijdag, joh, dat is al zo lang geleden. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Goed, een nieuwe aflevering van De Koffieshow. En die starten we met Ray Benjamin. Dit is Dacht jij dat echt?
2: Rio!

0: Succes, zelfs je naam is mooi. Het origineel van Henk Westbroek. Je hoort hem hier bij Unity NL. Goedemorgen. Wij gaan nog even terug naar eind vorige week. Toen was er een commissievergadering bij de gemeente Leiden. En de SP die had daar een motie ingediend over wachtlijsten. Je hoort Robert Beursen in gesprek met het raadslid van SP, Stefan de Haas.
1: Ja, de SP heeft een unaniem gesteunde motie ingediend. En die gaat over de wachtlijst voor mensen die wachten op een betaalbare woning. De wachtlijst is 8 tot 12 jaar voordat je kans maakt op een betaalbare woning in deze stad. Lang wachten voordat je aan de beurt bent. Maar de regels zijn gewijzigd. En die combineer op dat als u één betaling mist, dan wordt u per direct uitgeschreven. U mist al uw opgebouwde jaren. En u kunt ook niet meer aantonen dat het komt door overmacht of een administratieve fout. Nou, die regels vonden wij als SP echt veel te heftig. Daarom zijn we in de zomer een petitie gestart ook, om mensen te vragen en zich te laten uitspreken over deze wijziging. En vandaag hebben we ook politieke daad daarbij gevoegd. Een motie geschreven om het college te verzoeken deze regels van tafel te vegen.
2: Nou, alle partijen die gaan erin mee. Maar de wethouder niet.
1: De reactie was dat er ook mensen op de wachtlijst staan die misschien niet actief op zoek zijn naar een woning. En voor de mensen die modellen maken is dat misschien ingewikkeld, omdat je in de cijfers heb je meer mensen die een woning zoeken dan er daadwerkelijk een woning zoeken. Nou, dat kan natuurlijk nooit een reden zijn dat mensen jaren op de wachtlijst verliezen. Want die jaren, die krijg je niet zomaar terug.
0: Stefan de Haas in gesprek met Robert Beursen. En daarna sprak Robert ook nog met de verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra.
3: Ja, nou, het is een heel duidelijk signaal, hè. Dat gaat over de inschrijftijd voor een sociale huurwoning. Dat moeten we goed regelen met elkaar. Dat was niet goed geregeld. Dus daar moesten wel de aanpassingen op komen. Ja, en de Leidse gemeenteraad heeft wel een brede zorg over de uitwerking daarvan. En dat deelt het college wel voor de kwetsbare groepen. Want het is zo dat op het moment dat je één keer je inschrijfgeld niet betaalt, je wordt uitgeschreven. En dan verlies je heel je wachttijd. Nou, en dat vindt men eigenlijk niet proportioneel of een beetje, dat vinden ze wel heel erg verstrekkend. Nou, dat deelt het college. Zeker voor kwetsbare doelgroepen. Mensen die bijvoorbeeld met hun hoofd ergens anders zitten omdat ze door een moeilijke tijd gaan. Dus we moeten tot iets werkbaar komen. Iets, dat heb ik vanavond gezegd, wat juridisch goed is, goed geborgd is. En tegelijkertijd, wanneer mensen een fout maken, ze die eigenlijk ook kunnen herstellen. Nou, ergens daartussenin gaat het college aan de slag. Maar het is wel heel duidelijk, want unaniem zei de raad, zorg ervoor dat die kwetsbare doelgroepen een fout kunnen herstellen. Nou, en dat heb ik heel goed gehoord.
2: In die motie staat ook eigenlijk opheffen die regeling en kom maar met een nieuw plan. Want wat er nu ligt, dat gaat niet gebeuren. Maar dat vindt u een lastige?
3: Nou, dat is ingewikkeld omdat we er niet alleen over gaan. Hè. Het is in Holland-Rijnland, dat zijn de 13 gemeenten. Dus we zullen dat met elkaar. Leiden kan niet zeggen, nou, alles maar eens terug naar de tekentafel. Maar wat Leiden hier vanavond wel heel duidelijk heeft gezegd is, er moet een regeling komen. Of de huidige regeling moet dusdanig worden aangepast dat mensen die een fout maken dat kunnen herstellen. En daar zal ik me ook hard voor maken.
0: Af en toe wel lastig om naar het verhaal te luisteren van Julius Terpstra. Wat heeft die man een mooie stem. Stel nou dat hij naast je zit 's nachts of 's avonds en je kan niet slapen. En hij leest je voor.

0: De havenzangers en happy, sappy barbecue in de koffieshow. Goedemorgen, 10:30. Zometeen na het nieuws met Marco hoor je meer muziek hier. Vincent bijvoorbeeld, proost op deze dag. En ook Emma Heesters met Meisje uit de Klas.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. De Nacht van Ontdekkingen in Leiden heeft zaterdagavond 3500 bezoekers getrokken. Alle beschikbare kaarten waren uitverkocht. In en rond de Pieterskerk, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden maakten bezoekers kennis met wetenschap, onderzoek en kunst. Op het programma stonden onder meer lezingen, muziek, dans en verschillende experimenten. Enkele tientallen inwoners van Zoeterwoude hebben zaterdag meegedaan aan een opruimactie tegen zwerfafval. Met afvalgrijpers en vuilniszakken trokken ze door het dorp. De actie werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. Ondanks wind en regen werden meerdere zakken met afval verzameld. De deelnemers vonden vooral veel sigarettenpeuken. Klein plastic flesjes en blikjes werden juist minder vaak aangetroffen. Volgens de vrijwilligers komt dat door de invoering van statiegeld. Streekomroep Centraal Plus doet ook dit jaar uitgebreid verslag van het Leidens Ontzet. Verschillende festiviteiten zijn live te volgen via televisie, radio en online. De uitzendingen beginnen op zaterdag 26 september met de Plein Taptoe. Daarna volgen onder meer het Mini en Maxi Koraal, de Taptoe en op 3 oktober de herdenkingsdienst en de grote optocht. Op 3 oktober staat ook de ochtenduitzending op de radio volledig in het teken van Leidens Ontzet. Verslaggevers bezoeken onder meer de reveillen, de uitdeling van haring en wittebrood en de koraalzang. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Veel ruimte voor de zon. Het blijft droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vincent. En proost op deze dag in de koffieshow. Goedemorgen. We kijken even naar de bekende jarige. Jason Derulo is jarig op deze 21ste september. De zanger is 37 geworden. Pearl Josephson die is ook jarig, ook zangeresse, 41. En Miriam Malsouni, Nederlandse actrice van Dunja en Daisy vroeger, 41. Het is ook de verjaardag van Elise Schaap, die ook heel goed kan imiteren. Ook irriteren, maar imiteren ook, 44. En acteur Teun Kalbor is ook 44 geworden. De dochter van Lionel Richie, Nicole Richie, 45 vandaag. En het is de verjaardag van David Saveria. Hij is van de band Korn, de drummer. Hij is 54 geworden. Liam Gallagher van Oasis, 54. En het is ook de verjaardag van Ricky Lake, de actrice, die is 58 geworden. Lucretia van der Vloot, Nederlands zangeres en actrice, 58. En Faith Hill, de country zangeres, is 59 geworden alweer. Verder is het de verjaardag nog van Dirk Scheringa, Nederlands zakenman, 76. En ook de verjaardag van Stephen King, de Amerikaanse schrijver, viert vandaag zijn 79ste verjaardag. Het is de koffieshow van Unity NL. We kijken zo meteen nog even naar het weer voor vandaag. Hoor je eerst Ray en Beer. Dit is Zonnebank.

Ray en Beer en Zonnebank. Blijft een bijzondere tekst. Maar hij blijft wel hangen, dat dan weer wel. We kijken nog even naar het weer van vandaag. Er is wat zon te zien, ook wat wolkenvelden. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En de temperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen wolkenvelden, in de middag wat zon. De temperatuur kan dan oplopen naar een graad of 20 in onze regio.

show. Tot zover de show van vandaag. Vanmiddag hier de middagshow zonder Elmar. Hij is op vakantie 2 weekjes. En daarom ben ik gezellig bij je. Met de lekkerste muziek aan het einde van je werkdag. Geen artiest in de studio, want zoals je bent, ik ben enorm mensenschuw. Dus geen... Ja, ik ben starstruck. Ik ga mijn handtekeningen vragen. Dat mag helemaal niet. Rutger van Hardenveld, dit is Zwoele Zomernachten.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. ZV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polarbeers uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije. Dat komt door een storing in de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. ZV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Door storing in de tunnels rijden tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardije geen treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zijn al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Sport.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vagkalas. SV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polarbeers uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Wie tijdens Leidens ontzet naar de Leidse binnenstad wil, moet rekening houden met veel verkeersafsluitingen. Vanaf zaterdag 26 september tot en met maandag 5 oktober zijn er verschillende wegen en straten afgesloten of beperkt toegankelijk. Op drukke kruisingen staan verkeersregelaars en voor doorgaand verkeer wordt er een omrijdingsroute aangegeven met bewegwijzering. Een overzicht van alle afsluitingen vind je nu op onze website en in onze app. Pieter Jeroensen wordt per november de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leiden en Partners. Jeroen volgt daarmee de huidige voorzitter Sylvia den Engelsen op. Jeroensen is geen nieuw gezicht voor Leiden en Partners. Hij was een van de initiatiefnemers van de organisatie in de beginjaren van de samenwerking tussen gemeentebedrijven en instellingen in de stad en regio. Pieter Jeroensen is per 1 oktober directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeente Leiden. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de heren van waterpolovereniging ZVL 1886 hebben zaterdag de KNZB Supercup verloren. In het Hofbad in Den Haag was landskampioen en bekerwinnaar ZV De Zaan met 20-10 te sterk voor de jonge Leidse ploeg van hoofdcoach Stefano Vachgalas. SV De Zaan nam vanaf het begin de controle en liep gedurende de wedstrijd verder uit. ZVL liet bij vlagen goed waterpolo zien, maar kon het verschil niet verkleinen. David Voorveld was met 4 doelpunten de Leidse topscorer, gevolgd door Max Rijsjaard met 3 treffers. ZVL 1886 plaatste zich voor de Supercup na de verloren bekerfinale van vorig seizoen. De Eredivisie begint voor de waterpolers trouwens komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen de Polar Bears uit Ede. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is er wat zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 17 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim €400 miljoen. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek in de regio wordt nu file gemeld, 12 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Rijswijk Plaspoel Polder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 25 minuten langer over. En ook op de A15 rijdt het langzaam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar rijdt het langzaam omdat het verkeer over de vluchtstrook moet. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West loopt het verkeer op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar krijg je nog te maken met de nasleep van een ongeluk tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra reistijd. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. Onder andere al files gemeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid ben je 15 minuten langer onderweg. Ook op de A12 richting Den Haag is het al druk. Vanuit Utrecht betekent dat file rijden tussen Kanaleneiland en Woerden. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 15 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de aansluiting met de N454 en Alfred Haastrecht ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de A16 is het druk, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk betekent dat een kwartier extra. Dan over naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het ook nog druk, de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom!
6: Het is 5 uur geweest, je werkdag is voorbij. Zometeen René Vroger en Welen in de middagshow. Hoe de liefde gaat hoor je naar Tom Haver. Dit is Kermis.
5: Yeah. Je zingt ze mee.
7: Ja, zingt ze mee.

0: R-U-D.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Hij moet het wat rustiger aan gaan doen. René Vroeger heeft een auto-immuunziekte. Daardoor gaat zijn eigen soloconcert niet door. Maakte die vorige week bekend. Jordan hem samen met Welen en Hoe de Liefde Gaat. En ook Tom Haver, kermis aan het begin van de middagshow. Zonder artiesten in de studio. En we zijn ook niet op televisie. We zijn gewoon hier op de radio bij Unity NL. Want Elmar is 2 weken op vakantie. En daarom ben ik iedere maandag tot en met donderdag een uurtje bij je met de middagshow. Ja, ik doe altijd gek als er bekende mensen komen. Wil ik op de foto met ze. En dan ga ik stotteren. Dus ja, geen gasten. Maar wel de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. En zo meteen Danny Vroeger. Liefde van mijn leven hoor je na Romy Montero. En Spaans benauwd. Rio!

0: Eddie Vroeger en Liefde van mijn leven en Romy Montero. Je hoorde Spaans benauwd in de middagshow van Unity NL. Vandaag ook weer bij je tot 6 uur. Geen artiesten in de studio, maar wel het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Onder andere over de presentatie die afgelopen vrijdagmiddag gegeven werd op de Lammermarkt. Er gaat een vuurwerkshow komen voor de stad Leiden. 10.000 mensen kunnen daar naartoe op die Lammermarkt. Er komt een kindershow en ook een volwassenenshow. Daarover hoor je zo meteen Bas Schreuder. Hij is de evenementenorganisator die dit mag gaan doen voor de gemeente Leiden. Maar ook burgemeester Peter Heikoop was bij die perspresentatie. En ik wilde van hem weten of het vuurwerkvrije Nederland nou eigenlijk de aanleiding was voor zo'n feestje.
1: Ja, zeker. Het vuurwerkverbod komt er nu echt. Daar zijn we in Leiden ook blij mee. Het houdt de stad veilig. Het is belangrijk voor de veiligheid van de hulpverleners. Nou, er zijn nog tal van andere redenen. Maar er zijn ook heel veel mensen natuurlijk heel erg teleurgesteld. En die verliezen ook een mooie traditie. Maar wij willen daar graag wat voor in de plek zetten. En van, nou ja, dit jaar, we hebben natuurlijk eerst nog het feest der feesten. Hè. We staan hier nu in september. En 3 oktober, dat zit nu allemaal in ons hoofd. Maar goed, daarna gaan we ook richting jaarwisseling. En we gaan enorm uitpakken. Een prachtig feest van de stad, voor de stad. En we hopen dat hier meer dan 10.000 inwoners van Leiden ongelooflijk van gaan genieten.
0: U zegt al 10.000 inwoners die hierop af mogen gaan komen. U gaat ook over de veiligheid. Is het een flinke puzzel voor u als burgemeester om zo'n feest te organiseren op de laatste dag van het jaar?
1: Nou, dat is het zeker, omdat we er natuurlijk nog geen ervaring mee hebben. Tegelijkertijd verloopt de samenwerking met de evenementenorganisatoren heel erg goed. En we hebben natuurlijk veel ervaring met de Lakenfeesten en met de 3 oktoberviering. Dat zijn echt giga-evenementen. Dus dit gaan we ook gewoon in goede veilige banen leiden. Maar het is zeker iets waar we intensief over spreken. Ook met politie, OM en alles en iedereen die daarbij betrokken is. Want we willen het een mooi feest laten zijn. Een knalfeest met veel vrolijkheid en gezelligheid. Maar het moet ook allemaal wel veilig gebeuren.
0: Dat is uw verantwoordelijkheid. Bas, jouw verantwoordelijkheid is dat het hier feest wordt. 2 keer. 1 keer voor de jonge Leidenaars en 1 keer echt voor iedereen. Kun je heel kort vertellen wat er nou eigenlijk precies gaat gebeuren voor die kinderen en daarna voor de hele stad?
2: Zeker. Nou, bij de kinderen zijn ook de ouders welkom hoor. En ook als je denkt, ik heb geen kinderen of ze zijn al uit huis, ben je ook van harte welkom. Maar we gaan inderdaad die avond 2 shows doen. De rode draad in beide shows zijn 2 dingen. We gaan 2 keer aftellen. En Mode de Valk gaan we helemaal inpakken met beamers. Daar maken we één grote visuele show van. Dat doen we samen met een aantal partners die wereldwijd onwijs gave shows doen. Dus we zijn heel blij dat we ze aan ons hebben kunnen binden. Maar voor de rest gaan we het heel Leids invullen. De kindershow tussen 6 en 8 wordt een heel interactief programma. Samen met de presentator, acteur Kiefer Zwart. Aangevuld met heel veel talentvolle Leidse kids. Van muziek tot dans tot performance. En een paar artiesten. Gaan we challenges aan en gaan we samen de energie van de stad opwekken. En als dat lukt, dan staat er iets groots te wachten. In ieder geval gaan we aftellen. Dat zal niet om 12 uur zijn, maar voor de Leidse kinderen hebben we daar een ander tijdstip voor gekozen. Het zal zo rond 7:30 zijn. Maar als we maar hardop genoeg tellen, dan is het precies zelfs 12 uur. En dan is er vanuit de molen en vanaf het podium een hele gave show. En dan van 9 tot 1 is de avondshow. Waarbij dat vooral een heel groot muziekfeest zal worden. Middenkomen optreden maken we dus over een tijdje bekend. Maar er liggen onwijs veel gave ideeën, mensen die hebben toegezegd. Dus ik denk dat het onwijs tof gaat worden. En die avond van 11:45 tot 11:50 ongeveer is de centrale show. En daar gaan we ze wat dieper in op het hart, het Leidse hart.
0: Ja, het wordt het verhaal van het Leidse hart dat verteld gaat worden tijdens die show.
2: Ja, we zoomen daarin een beetje metaforisch, symbolisch in op het Leidse hart. En hoe divers die eigenlijk is. En zo divers hoop ik ook het publiek te zien op 1 december. Ik nodig heel graag alle windstreken van Leiden uit. Of je hier nou net met aankomen waar je met de L zit. Of uit een ander land hier bent gekomen. Of dat je hier geboren en getogen bent. Ik hoop dat ik straks iedereen hier zie. En dat iedereen met elkaar een oliebol zie eten. En daar gaat het verhaal ook een beetje over.
0: Het gaat 1 heel groot feest worden hier in de stad. Of eigenlijk 2 grote feesten. Toch is er, moeten we het ook even over hebben, nog steeds het illegale vuurwerk dat Nederland in zou kunnen komen. Terwijl het hier feest is. Burgemeester, hoe houdt u de stad dan toch nog veilig?
1: Ja, voor mij en al mijn collega's, politie en OM, wordt het echt wel een heftige jaarwisseling. Het verbod is er, maar er zullen ook veel mensen zich nog niet aan houden. De veiligheid van de hulpverleners staat op 1. Van de inwoners, dat staat voorop. En de openbare orde. Ja, en er zullen hier en daar nog excessen zijn. En er zal hier en daar nog het een en ander worden afgestoken. Wij gaan voor een veilige jaarwisseling. En we hopen dat de komende jaren mensen zich toch steeds meer zullen gedragen. En dat langzaam het vuurwerk en ook ja, sowieso dat illegale vuurwerk, maar al het vuurwerk is straks illegaal. Ja, tot het verleden gaat behoren. Dat zetten we in een soort etalage van tradities uit het verleden. En er komen weer nieuwe tradities voor terug. Nou, misschien wel dit geweldige evenement. Nou ja, waar de hartslag van de stad klopt en wat we met elkaar gaan vieren.
3: Tot slot, komt er wel strengere handhaving dan op 31 december?
1: Zeker. We gaan meer controleren. We gaan effectiever controleren. Ook in aanloop naar 31 december. We gaan ook echt oproepen om vuurwerk in te leveren. Want je krijgt echt een probleem. Sommige gezinnen verliezen hun huis omdat er vuurwerk wordt aangetroffen. Sommige mensen verliezen hun hand of ogen. Hulpverleners die allerlei ellende meemaken. We moeten er echt van af. Daar zijn we het nu over eens in dit land. In ieder geval in meerderheid. Maar we moeten ook proberen iedereen mee te krijgen. En ja, we zullen fors handhaven. Maar ik hoop toch ook op het gedrag van mensen zelf. En dat mensen elkaar ook aanspreken.
3: Ja, dan de eerste mogelijkheid om de Leidenaren op te roepen om 31 december vrij te houden. Wat wilt u ze meegeven?
1: Nou, op 31 december wordt het gewoon feest. Het wordt een geweldige jaarwisseling. Er komt een geweldig evenement hier op de Lammenmarkt. En geniet ervan, drink een biertje met elkaar. Proost op een prachtige jaarwisseling. Heb het goed met elkaar. En dan denk ik zomaar dat we op 1 januari terug kunnen kijken op een enerverende, memorabele jaarwisseling.
4: Je zingt

0: Marco Schuitmaker en Loesu bij Doemie.nl. Het is de middagshow. Sta je in de file? Je hoort zo meteen waar je vast staat. Ook het nieuws uit je eigen regio. En Christa Kerdijk komt eraan met Leven in mijn droom.
1: Dit is Doemie.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het een gebruikelijke avondspits in de regio West. 70 kilometer aan file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en doe je er 30 minuten langer over. Ook veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam Breda sta je in de file tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 4 kilometer met 30 minuten extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De lekkerste muziek van eigen bodem hoor je bij Unity NL. Pascal Redeker was dat en daar ga ik weer. We kijken nog even naar het weer komende nacht tot opklaringen. En later komt er meer bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon. En de temperatuur die ligt dan bij een zwakke matige westenwind rond de 20 graden. Morgen eerst af en toe zon, later meer bewolking. En tegen de avond kan het ook nog eens een keer gaan regenen. Het wordt dan iets frisser, 19 graden. Het is de middagshow van Unity NL met Dennis Burger. En zij wilde Limoncello, zo meteen naar Henk Dissel. Dit is Chance.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt de verkeervertraging op tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein het geval. Het doet hier 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier.

0: DJ.nl op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je?

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn Pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rabbe Aartmans van de ANWB. Er zijn nog maar een paar files over van de avondspits. Er wordt nog langzaam gereden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Je loopt 10 minuten vertraging op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden presenteert vrijdagochtend het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gegaan om een coalitie te vormen. Na een relatief lange periode zijn pro-VVD, CDA, SVL en ChristenUnie tot een akkoord gekomen. Nadat de partijen op één lijn lagen, zijn ook inwoners en organisaties uit de stad bij de nieuwe plannen betrokken. Dit heeft geresulteerd in een beleidsakkoord voor de komende 4 jaar. De 5 partijen gaan gezamenlijk het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden vormen. Tijdens de presentatie van aanstaande vrijdag wordt niet alleen het plan gepresenteerd, ook wordt dan bekendgemaakt hoe de portefeuilles onder de nieuwe wethouders worden verdeeld. Op de oversteekplaats aan de Leidseweg op de grens van Voorschoten en Leiden is vanmiddag een fietser geschept door een personenauto. Een ambulance en meerdere politieeenheden zijn ter plaatse gekomen. Bij het ongeval werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze bleek niet nodig te zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de auto had zichtbaar schade aan de voorruit. De Leidseweg was in de richting van de Haagweg enige tijd volledig afgesloten voor al het verkeer. En bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat dat automobilisten zich nauwelijks aan de maximumsnelheid van 30 km per uur houden. Volgens bewoners wordt er regelmatig 50 of zelfs 60 km per uur gereden op de doorgaande weg. Om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie organiseren zij aanstaande woensdag een actie. Woensdag wordt een zogenaamde 30 km bakkendag gehouden. Bewoners zetten verschillende afval, papier en glasbakken langs de weg, voorzien van een 30 km sticker. Daarmee willen zij automobilisten extra attenderen op de geldende maximumsnelheid in de straat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De wind wordt zwak vanuit het noordwesten en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Morgenmiddag komt er ook weer geregeld zon en er staat dan een zwakke tot matige wind vanuit het westen. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarn-Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse

0: Media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...